Hun lekkert CBC ook heeft dat om even verlezen. Hoe van een huis aan het doen. Nu nog een mede neer te tijden, wat te lauw zien, maar je passie je... Zou je maar je honderd om je aan een mooie neer te meneer. Udlo mee kakt u even mee kan nang neer om je ook. Zijn je mee koud aan een passie jou toe te gezien, maar je ngeer mee zo zo het ilin neer. Begalame ilin neer te tijden, je lukus aan een kilo aan mee. Kisani taku e katuk tau kufut tigi vattengi akkaku kasamni kama kijau kasua hattaktun. Tanne la kaktu ibi mi kannik ni ama unnu sa jani mi kou pasi jau si maju ami sunu khunu jungni ane mut uke ukittuning. Maane li e katuk tau kumaangni alamme juk pinga juku liktanga akkaku e khulit naa kasua ninginia. Taku pasi jau jutiki jangi 1970s minisait mi kou ili ni ati chidi uti lugu sani kilo ami. Tiku jauke e ngalau si maju 2012 nguti lugu. Akagu i tali mana ati lugu i kaktu i jiko ngi juka ngani o sharki. Pasi jauke e ngalau 27 no hunu jomne ane mut. Nalu na ilau si maju nga akagu no 8 no tiku luni o. Kisa ni 2021 nguti lugu no na pumu i kaktu i jiki mi kukan ni kami. Pasi jau juta ki jangan ni piksi lau si maju. Tak maksimal johan nampak amal utau ikatuk tau kan ni kau jauh luni tak kuat utau pina suah kau si pinga sunat ilugin pasi tisu maju 11 unika hatta lau ilugin mikau pasi jat cau gaya ngat nalu nak tau kan ni lau maksimal mijo amal utau ikan itu ngelayan ikatuk tau luni mikau ohala maksimal jo go timu go takut itu lau maksimal jo tak kuat pasi tisu maju nungutin ni atengin. E kaktu iji paa baichak tigula lauksi majanga akagu no 29 nun. Mi kou khimiku jau tichi kannik mimmat nunabu mi kaktu iji khimiku kannik tun. Naluna iksili lauksi mammiju pasi jau jutingit tam maksima lauktu ammalu ikatuk tau kannik ujau luni. Sharki ammalu baichak taku idnaunamu nukhanga jutukha nunabu mi kaktu ibi mi kisani mi kou taku pasi jau.